0: Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadono Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
4: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
3: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
5: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
3: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Knoopend Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 9 kilometer file. Een vertraging van 10 minuten. En 10 minuten extra op de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn bij de N457 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
8: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
1: Dit is Bo.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudige winnaar was niet fit en maakte veel fouten en verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer, een bewolkte dag met af en toe stevige buien, ook af en toe zon, en het wordt zo'n 20 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is nog niet heel erg druk. Op de N207 Bergen-Ambacht Alphen aan de Rijn heb je wel 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de N457 in 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bucaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Bucaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op bucaarslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Bucaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Bucaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 8 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
7: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
6: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
8: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
6: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file en 10 minuten extra. En 207 Bergambacht Alphen aan de Rijn tussen Afrit Haastrecht en de N457 4 kilometer file. Door een ongeluk is de N434 Wassenaar Zoeterwoude dicht bij Knoopend Hoogvliet 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
11: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
12: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: In Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. Na onderhandelingen tot na middernacht is er nog steeds geen begrotingsakkoord. De coalitiepartijen praten straks om 9 uur verder. De begroting moet vandaag naar de Raad van State. Het weer, een bewolkte dag met ook stevige buien. Af en toe schijnt de zon en het wordt zo'n 20 graden.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam, 10 kilometer file tussen Knopend Ridderkerk en Terbrechtseplein. De vertraging is een kwartier. 5 minuten vertraging op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven, 4 kilometer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar, 5 kilometer file. Een half uur vertraging. De N434 Wassenaar-Zoeterwoude is dicht bij Knopend Hofvliet door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
6: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
5: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
7: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
5: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Bo. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oostgeest en Wassenaar Centrum 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Bijna een half uur vertraging. En 206 Heemstede-Zoetermeer tussen de A44 en de A4 3 kilometer file. Door een ongeluk op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. De weg is dicht bij knooppunt Ommendijk. En er omrijden dat gaat via de N44, N14 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Iedere maandag tot en met vrijdag.
12: Van 9 tot 10.
13: Ochtendshow.
14: Goedemorgen, Corné.

0: Wat is het leven zonder de fijne klanken van Bo? Goedemorgen, het is weer zover. Jawel, nieuwe week is begonnen en het is bijna september.
1: Als

0: Dick.
1: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Vandaag 31 augustus 2026. De laatste dag van augustus in ieder geval. En dan gaan we naar de herfstprogrammering, winterprogrammering, zo zou je het ook kunnen noemen. Dus ja, begonnen met niemand minder dan George Harrison. What is Life? 1971 was zijn tweede solo single. My Sweet Lord was de eerste in 1970. Die stond 4 weken op nummer 1, maar deze bereikte de 3e plaats in 8 weken. Dus Karin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hè? Lekker weertje buiten, hè?
2: Heerlijk. Maar het moet ook niet te veel regen zijn, hè?
1: Nee.
2: Want dan verzuipt alles weer.
1: Het lijkt wel herfst, joh. Ja. Het is onvoorstelbaar. Dus, maar goed, we zijn er weer allemaal en we kennen er weer fris tegenaan. Wat gaan we allemaal doen vandaag?
2: We gaan het opleuken.
1: Hebben we daar zin in?
3: Ja!
1: Zoals gewoonlijk, verjaardagskalender. Wat gebeurde er allemaal in de vorige eeuw op deze dag? Natuurlijk het weerbericht hebben we voor je. En ja, tips om ergens naartoe te gaan. Een tipje van de sluier.
2: Een tipje, nou, we hebben een slaapoefentherapeute. We hebben een koffiespeeltuin. We hebben een buurtbakkie. We hebben Lego. En Hans Berkhout zit 40 jaar als kunstenaar in het vak.
1: Oké, okay, ja, gaan we straks allemaal over praten in ieder geval. Allemaal leuke agendapuntjes. En we hebben natuurlijk nieuwe muziek. Davina Michel. Er gaan geruchten dat ze misschien mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. Maar het is nog helemaal geen idee wie dat gaat verzorgen. Welke omroep. En misschien de NPO zelf. Het zou zomaar kunnen. Dus Avro Tros heeft zijn handen ervan afgetrokken. Dus, maar goed, Davina Michel, nieuwe single Pinky Swear. Zo heet dat. Leuk.

toch wel weer fijn dat we samen zijn. Level 42, To Be With You Again, 1987. Was goed voor een zesde plaats in 9 weken top 40. Vooral allemaal in 1981 met Love Games. Hot Water, ook heel bekend. En Lessons in Love, Running in the Family. Allemaal van die grote hits van Level 42. Vandaag 31 augustus. Wie zijn er allemaal jarig? Ja, 31 augustus is trouwens een gedenkwaardige dag in Radioland. Maar daarover straks meer. De jarige Floortje Dessing. 3 op reis deze. En aan het, naar het eind van de wereld ging ze. Ja, ze kwam op de meest onmogelijke plekken. Floortje wordt vandaag 56. Acteur Richard Gere, Officer and Gentleman, speelde die in 82. Pretty Woman in 1990 en Dinner in 2017. Hij wordt vandaag 77. Mireille Bekooy presenteerde samen met Wim Bosboom kieskeurig bij de Tros en later bij RTL 4 samen met Hans van Wilgenburg de eerste koffietijd. Ja, zij waren de grondleggers. Mireille wordt 79 vandaag. De eerste zanger Van Morrison, bekend van Brown Eyed Girl, 1967. En Have I Told You Lately That I Love You. 89 was er toen de tijd. Hij wordt 81. En tot slot hebben wij Deborah Gibson, beter bekend als Debbie Gibson. Foolish Beat in 88 was een nummer 8 notering. En nog andere plaatjes heeft ze gemaakt. Ze wordt vandaag 56 jaar. Maar eerst even terug in de tijd. Naar die gouden oude doos. Van Morrison en Brown Eyed Girl.

0: Dat was de voorloper van Foolish Beat. In 1988 bescheiden hitje Shake Your Love. Debbie Gibson. En dat alles bij Bo in Ochtendshow.
1: Bo. Agenda.
0: Agendapuntjes, Karin.
2: Ja, tijdens de koffiespeeltuin aanstaande woensdag sluit slaapoefentherapeut Ranjeta Devi Tewari aan in de bibliotheek in Lisse. Zij beantwoordt vragen over slapen bij jonge kinderen en geeft praktische tips over onder meer inslapen, doorslapen, slaapritmes en gezonde slaapgewoonten. Ouders, grootouders en verzorgers kunnen vrijblijvend binnenlopen voor persoonlijk advies, herkenbare ervaringen en ontmoetingen met andere opvoeders. Terwijl de kinderen samen spelen is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. De inloop is vanaf 9:30 en de koffiespeeltuin is van 10 tot 11. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Elke woensdagmorgen van 10 tot 11:30 is er een buurtbakkie. Onderlinge contact en gezelligheid zijn de smaakmakers. Een kleine eigen bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Dat alles in gebouw Salvatori, Wagenstraat 33 in Lisse. Meer weten, ga naar de site van Bo.
3: Er zijn zoveel van die prachtige platen, maar niemand heeft ze meer in de gaten. Ja, het zijn platen die eigenlijk in sommige gevallen hit zijn geweest, maar heel snel in een archiefkast terecht zijn gekomen. De radiozenders zijn hem vergeten.
0: Ja, een nieuw item hier ook bij Bo in de Ochtendshow. Ik gebruikte dat item al een tijdje in de zomerperiode als Peter Gasseling op vakantie was bij middagmatinee. Ik denk, ja, ik ga het een wekelijks terugkerend item van maken. En dan kom je bij een plaat waarvan je denkt van, die kent niemand. Nee, althans bijna niemand, laat ik het zo zeggen. Morgen is het september en er zijn vele platen gemaakt over september. Ik noem maar Earth, Wind & Fire met september. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Pussycat hadden wij ook nog met Wet Day in September. Nou, dat zou best wel eens kunnen kloppen. Ik heb er hier nog eentje van Catapult. Ja, september heette dat. Maar goed, Remember September. Ja, ik zat even te kijken. Maar het is nog geen september. En dan kom je bij een plaat van niemand minder dan Rob de Nijs. Hij bracht in 1973 een album uit. Dat heette In de Uren van de Middag. En daar stond Jan Klaassen de trompetter op. Malle Babbe. En de avond, zuster Ursula, maar ook deze. September komt in de vergeten plaats.

0: In de uren van de middag heet het album en September komt was een van die mooie nummers. Ik zou zeggen, laat September maar komen. Maar eerst de verkeersinformatie. Verkeersinformatie met de
1: ANWB. Dit is Bo.
2: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Het college van BMW in Teylingen heeft erkend dat boten bij recreatieeiland Koudenhoren in Warmond soms langer dan de toegestaande 3 nachten aangemeerd hebben gelegen. De partij Teylingen met elkaar heeft hierover vragen gesteld naar signalen over toezicht en handhaving. BOA's hebben daar de taken van de havenmeester uitgevoerd. Ook heeft de QR-code voor het betalen van havengeld enige tijd niet goed gewerkt. Dat probleem is in juli hersteld. De politie heeft na een achtervolging vanuit Sarsheim naar Lisse een bestuurder aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. De man heeft vrijdag zijn auto

0: Noordwijk herhaalt. Deze laatste is 4,5 kilometer lang en loopt langs monumenten, hofjes, het voormalig Sint-Bavo-terrein en groene plekken. Een volle kaart kan tot 5 kilometer worden ingeleverd. Brochure met routes is verkrijgbaar bij de VVV's.
1: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek. Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat 4 kilometer file tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. 20 minuten is de vertraging door opruimwerkzaamheden. Op de N206 Heemstede-Zoetermeer bij de A4 2 kilometer file, kwartier vertraging. N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid tussen Kwintsel en Den Haag-Wateringseveld 3 kilometer file. Door een kapotte auto 25 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Bij Knoopend Hoofdvliet is de weg helemaal dicht. Dat komt door een ongeluk in de Corbulo-tunnel. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam via de N44 en 14 A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vandaag sterk wisselvallig weer met af en toe zon. Verspreid vallen er buien waarbij kans op onweer en kleine hagelstenen. Dus geen poffertjes kan op je dak van je auto. Wel windstoten. De maximum temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. De zuidwestenwind waait matig langs de kust tot vrij krachtig. Dinsdag en woensdag wordt het tijdelijk wat beter. Maar of het dan ook echt overal droog blijft, dat is nog de vraag. Dinsdag zien we de zon in ieder geval wat vaker tevoorschijn komen. En de middagtemperatuur komt dan uit op ongeveer 21 graden.
4: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
5: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
6: Bo, de ochtendshow.
7: Oh nee, de ochtendshow.
3: Een stukje radiogeschiedenis hier bij Bo in de ochtendshow. Peter Koelewijn en zijn rockers brengen een ode aan Veronica in 1974. Veronica, sorry. Waarom? Dat vertel ik je straks.

0: Jackson 5 met Michael Jackson in de hoofdrol. I Want You Back. Het was 1970. Toen was hij nog heel klein. Ja. Het is vandaag 31 augustus. En wat gebeurde er allemaal op die dag in de vorige eeuw?
1: De dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: 1888, Jack the Ripper slaat voor het eerst toe. Hij vermoordt toen Mary Ann Nichols. 1940, de eerste uitgave van het opinieblad Vrij Nederland in een oplage van 1000 exemplaren. In 1974, de zeezenders Radio Noordzee Internationaal en Radio Atlantis en Radio Veronica stoppen noodgedwongen met uitzenden.
3: De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet en ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.
0: Ik krijg er nog steeds kippenvel van.
2: Wie niet? 1994, de laatste Sovjet-militairen verlaten de voormalige DDR. In 1997, Diana Spencer, de ex-vrouw van kroonprins Charles van Groot-Brittannië, komt samen met haar vriend Dodi Al-Fayed om het leven bij een auto-ongeluk in de Alma-tunnel in Parijs. In 2003, Radio Veronica keert terug als onderdeel van Sky Radio. In 2005, Noordzee 100.7 FM wordt omgedoopt in Q-Music. En tot slot 2015, het 11e seizoen van De Wereld Draait Door begint.
0: Draait door! Ja, dat is al een tijdje niet meer op de buis. Dus. En dan nu, nieuw talent uit Noordwijkerhout afkomstig. Ja, ja, uit de Bollenstreek. Geïnspireerd door Michael Jackson. Hij werd geboren op 11 januari 2006. Half Nederlands, half Oegandees. Ik heb het over Brian O'Kello. Hij heeft een eerste singeltje gemaakt. En die gaan we natuurlijk hier draaien bij Bo in de ochtendshow. Brian O'Kello en Lights on Me. Dus ga ervan genieten.

0: spotlights staan helemaal op jou gericht. Brian Okello, Lights on Me. Nieuwe muziek dus uit de Bollestreek.
1: Agenda.
0: Karin, jij hebt nog wat agendapuntjes.
2: Ja, donderdag 3 september van 3 tot half 5 kan er gebouwd worden met Lego in de bibliotheek van Noordwijkerhout. Lekker ontspannen, samenbouwen met andere Lego-liefhebbers. Creativiteit en fantasie staan centraal. Samen met Bibi, bekend van Lego Masters, gaan de kinderen creatief bouwen. Ze geeft tijdens de bouw leuke tips en trucjes om een Lego-steentje anders te gaan gebruiken. In Museum Noordwijk kan je nog tot 13 september terecht voor een expositie Hooray van Hans Berkhout en tevens de nieuwe tentoonstelling Doopjurken door de tijd. Dit jaar viert Hans Berkhout zijn 40-jarige jubileum als kunstenaar. Ter gelegenheid hiervan presenteert hij in het museum zijn allereerste overzichtsexpositie waarin zijn veelzijdige oeuvre samenkomt.
0: Geweldig!
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Alex Warner. En Emerald Eyes. Hier bij Bowie in de ochtendshow. Nieuwe muziek. Ja, je hoort ze hier aan de lopende band. Maar ja, helaas, het is weer voorbij. De ochtendshow voor vandaag. De laatste dag van augustus. We gaan op naar september, Karin.
1: September, ja.
0: Ja, zeker weten. Dus voor je het weet, is het weer zover. Zometeen niemand minder dan...
1: Dick Oudwater.
0: Jawel, hij is er weer. Geweldig. Blij dat hij weer terug is van vakantie. We gaan eruit met Martijn Fischer. Vanavond ben ik vrij.
1: Oh ja, ik ook.
0: Jij ook?
1: Ja.
0: Nou, gezellig.
1: Nou.
0: Kom ik bij je op visite.
1: Nou, gezellig.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 4 kilometer file tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging. De A44 Amsterdam richting Den Haag. 3 kilometer file bij Wassenaar Centrum. Een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden. En 434 Wassenaar richting Zoetewoude is dicht bij Knoopend Hoogvliet door een ongeluk in de Corbulo-tunnel. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
9: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is van 10 tot 12 uur de Koffiemix.

0: Dolly Parton uit 1967 uit, inderdaad, was haar eerste hit in de Billboard Hot Country Singles. En het was een eretitel voor haar, Dumb Blonde.
1: Van 10 tot 12 uur, de koffiemix. Met Dick Oudwater.
0: En vanochtend kwam het nieuws door dat ze vrijdag, afgelopen vrijdag, is begraven in Memphis, Tennessee. Bij haar man in het graf. Straks nog een plaatje van Dolly Parton. Om 11 uur gaan we daarmee openen. En dat is een plaatje met Porter Wagoner. Met Porter Wagoner zong ze 13 albums vol. Goedemorgen, het is 31 augustus. Het is een nieuwe maandag. De kinderen zijn weer lekker naar school. En dat betekent dat de schoolvakanties weer voorbij zijn. En dat ook het nieuwe seizoen, het radioseizoen, weer van start gaat. Alle programma's die gaan weer zo'n beetje beginnen, die de afgelopen maanden lekker met vakantie zijn geweest. Ik hoop dat je een lekkere vakantie hebt gehad. Misschien ben je weg geweest, misschien ben je gewoon thuis gebleven. Ik hoop in ieder geval dat je het naar je zin hebt gehad. Ik heb een lekkere vakantie gehad en dat betekent dat ik eigenlijk al maandag weer terug ben tussen 10 en 12 uur met dit programma De Koffiemix. Dank aan het programma hiervoor. De ochtendshow met Karin en Corné. En natuurlijk de bekende ingrediënten in dit programma. We hebben het Bo Nieuws en Weer. We hebben de Koffiemix artiest. En vraag is dat Elton John tussen om kwart over en kwart voor. 4 platen van Elton John. En natuurlijk de muziek van de jaren 60 tot en met nu. En dit staat in de Nederlandse top 40. Night.

0: Neem me alsjeblieft mee. Want ik wil uit die sleur komen. Want daar gaat het liedje over. Uit die sleur komen. Het was de formatie Abel uit 2000. En ze hadden er destijds een aardig hitje mee. Bijna 10:15, daar ben je gewend. De Koffiemix Artiest doen we elke week. Rond 15:15 en 15:15. Vier platen van één band of artiest. Vandaag is het Elton John. En Elton John is een van de bekendste en succesvolste muzikanten aller tijden. Hij werd geboren als Reginald Kenneth Dwight op 25 maart 1947 in Pinner in Engeland. Elton John is vooral bekend om zijn pianospel, krachtige zang en opvallende podiumoutfits. Een groot hit waren onder andere Your Song, Rocket Man, Tiny Dancer, Candle in the Wind en I'm Still Standing. En hij schreef veel van zijn bekendste nummers samen met tekstschrijver Bernie Taupin. Hun samenwerking begon in 1967 en duurde tientallen jaren. Elton John schreef samen met andere muziek voor de Disney's The Lion King in 1994. Waaronder Can You Feel the Love Tonight, waarvoor hij een Oscar won. En zijn grote afscheidstournee, de Farewell Yellow Brick Road Tour, liep van 2018 tot 2023. Elton John richt in 1992 de Elton John AIDS Foundation op, die zich inzet voor de bestrijding van HIV en AIDS. Zijn leven en carrière zijn ook nog verfilmd in The Rocket Man met Taron Egerton als Elton John. En diezelfde Elton John is vandaag dus
1: Koffiemix Artiest.

0: persoonlijk vind ik dit nog wel een van de mooiste die hij ooit gemaakt heeft. Deze Elton John. Met 1971. Het prachtige Your Song.
1: Agenda.
0: Zondag 6 september aanstaande organiseert Roper een team Bollenstreek bij de KTS in Voorraad een vijfde editie van haar kofferbakverkoop en kinderkleedjesmarkt. Van 10 tot 3 kan men komen snuffelen tussen vintage, pareltjes, kinderkleding, bloemen, planten en nog veel meer. Toegang voor de bezoekers is gratis. De opbrengst van de plekhuur, het cateringplein en verkoop van bloemen en planten gaat volledig naar de Ropa Run, waarmee palliatieve zorg voor mensen met kanker en hun naasten wordt ondersteund. Zondag 6 september dus bij de KTS in Voorhout.
2: Goedemorgen.

1972, Love Me Do van de Beatles. Het is muziek wat eigenlijk nooit gaat vervelen. 4:30, het is de koffiemix op de maandag. Wat leuk dat je luistert, het is de Boddenstreekomroep. Straks het Bo, nieuws en bier. Maar eerst deze lekkere van Ilse de Lange en Next to Me.

0: is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Het college van BMW in Teylingen heeft erkend dat boten bij recreatie-eiland Koudenhoren in Warmond soms langer dan de toegestaande 3 nachten aangemeerd hebben gelegen. De partij Teylingen met elkaar heeft hierover vragen gesteld naar signalen over toezicht en handhaving. Boers hebben daar de taken van de havenmeester uitgevoerd. Ook heeft de QR-code voor het betalen van havengeld enige tijd niet goed gewerkt. Dat probleem is in juli hersteld. De politie heeft na een achtervolging vanuit Sarsheim naar Lisse een bestuurder aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. De man heeft vrijdag zijn auto achtergelaten en is te voet gevlucht, onder meer door bosjes en sloten uiteindelijk de ringvaart in. Agenten hebben hem aan de overkant aangehouden. In zijn voertuig heeft de politie een groot geldbedrag en een tas vol drugs gevonden. De gemeente Noordwijk start in september een wandelchallenge. De actie bestaat uit 5 wandelroutes door Noordwijk en Noordwijkerhout. Deelnemers kunnen onderweg 5 stickers verzamelen en wie alle routes loopt en de volle kaart inlevert krijgt een speciale wandelchallenge pin. Deelnemers maken daarnaast kans op prijzen zoals wandelschoenen, een etentje of een wellness arrangement. De challenge bestaat uit de wandelroutes Piet Floris, Max Lieberman, historische wandeling Noordwijk binnen, Heilzaam Noordwijk en het nieuwe rondje Noordwijkerhout. Deze laatste is 4,5 kilometer lang en loopt langs monumenten, hofjes, het voormalig Sint-Bavo-terrein en groene plekken. Een volle kaart kan tot 5 kilometer worden ingeleverd. Brochure met routes is verkrijgbaar bij de VVV's.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Kijk ook wel even naar de verkeersinfo.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Koberlo-tunnel is weer vrij. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat nog 2 kilometer file bij Wassenaar. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bo.
5: Erbij op de Noordzee trekken op dit moment ook al onze regio binnen. De meest actieve buien, de echte hoogstbuien en de onweersbuien trekken over de Noordzee richting Noord-Holland. We krijgen vanuit het zuidwesten op dit moment al op veel plaatsen regen binnen. Het duurt de hele ochtend en kan stevig wat naar beneden komen. Onweer, hagel, windstoten zijn mogelijk. Vanaf een uurtje of 1-2 wordt het in de middag droger met een beetje zon. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 20 en misschien tot 21 graden. Morgen lijkt het weer anders met op de meeste plaatsen droog weer en redelijk wat zon. Het waait minder hard, matig aan de kust. Temperaturen blijven rond de 20 tot 21 graden. Woensdag wordt ook een aardige dag met zon, een enkel buitje en temperaturen van 21 tot 22 graden. Donderdag en vrijdag stijgt de regenkans weer, doordat het hoge drukgebied naar het zuiden zakt en lage drukgebieden dichterbij komen.
0: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix, met Dick.

0: stond op het vierde album van Toto, die gewoon Toto 4 heet. Schrijver de toetsen is David Page en drummer Jeff Porcaro. Wat was dat toch een klasseband destijds. Nou, destijds, volgens mij treden ze nog steeds op. Niet meer in deze bezetting van Toto 4, maar goed. We hebben nog eens geluisterd naar dat prachtige nummer Africa. Zaterdag 5 september aanstaande organiseert muziekvereniging Crescendo uit Sassheim de activiteit Daten met een muziekinstrument. Belangstellenden, zowel jong als oud, kunnen in de Bernardus aan de Hoofdstraat 82 diverse instrumenten uitproberen. Het opleidingsorkest van Crescendo is vooral op zoek naar slagwerkers, drumstel, xylofoon, pauken. En de klarinetten en dwarsfluiten kunnen ook wel wat versterking gebruiken. Het programma duurt van 4:30 tot 4:30 en deelname is gratis. Aanmelden kan via www.crescendosassenheim.nl. www.crescendosassenheim.nl. Zaterdag 5 september aanstaande dus in de Bernardus in Sassenheim.
1: De Koffiemix, de ideale mix van muziek en informatie.

0: De Boys Nine Gang uit 1982. Het nummer stamt oorspronkelijk uit 1967. Het was toen een hit voor Frankie Valli en de Four Seasons. Kwart voor elf, en dat betekent dat wij teruggaan naar onze
1: Koffiemix artiest.

Ook was een mooie plaat van Elton John uit 1972. Hebben we geluisterd naar Rocketman. Bracht de tijd op bijna 10 voor 11 op de Bobbelstreek omroep.

0: Yves Berensen en Terug in de Tijd.
1: Agenda.
0: Zaterdag 5 september aanstaande is het weer een Koffie Plus in de bibliotheek van Lisse aan de Koninginnenweg 79A. Dit keer komt Dionne Scheepmaker, community builder en buurtsportcoach. Belsanskwartier vertellen over het brede aanbod aan activiteiten in Lisse op het gebied van sport, gezondheid, vitaliteit, veerkracht en sociale ontmoeting. De bijeenkomst duurt van 9:45 tot 11:45 en de toegang is gratis. Aanmelden kan via www.bibliotheekbollestreek.nl. Gaan wij even terug in de tijd met de, hoe heet die man, John Phillips. Hij was bekend van de mama's en de papa's.

John Phillips, heet hij. Hij was een van de leden van de Mamas en de Papas. Overleed trouwens in alweer 2001. Hij scoorde een klein hitje met deze Mississippi. Het is 3 voor 11. Eerst uurtje koffiemix zit er alweer op. Dat betekent dat we straks terug zijn voor nog een uurtje koffiemix tussen 11 en 12 uur. Ik hoop dat je bij me blijft. Tot zo.

0: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
9: Tot 12 uur, de koffiemix.

0: 13 albums stond ze vol met Porter Wagoner, deze Dolly Parton. Op een gegeven moment had ze er genoeg van en ging ze naar zijn kantoor en zong het lied I Will Always Love You. Dat had ze speciaal voor hem geschreven. Nou, de rest weten we de geschiedenis van die song. 5 over 11. Fijn dat je luistert. Het is de koffiemix tussen nu en 12 uur. En we zijn er bij, dus tot aan die klok van 12 uur.
1: Dit is van 10 tot 12 uur.

0: Hey Zoe, wat deed je dat mooi? Wat deed je dat mooi? In de beste zangers afgelopen, wanneer was het? Zaterdag. Prachtig, prachtig dit. Wat is dit mooi? Zoe Levi en een nummer van Koen Wouters. Van Clouseau. En wat zong ze dit mooi? Blij dat het weer begonnen is, want het is een prachtige, prachtige uitzending met mooie liedjes.
1: Koffiemix artiest.

0: Ja, de man heeft vele hits gescoord. Deze Reginald Kenneth Dwight, zowel Elton John. En dit was er ook zo'n beetje. De koffiemix artiest vandaag. Elton John, dit was Sacrifice.
1: Agenda.
0: Vanaf maandag 7 september wordt in Hillegom weer een fietscursus voor volwassenen georganiseerd. Deze is bedoeld voor iedereen die niet kan fietsen of niet meer durft te fietsen. De cursus omvat 10 praktijk- en 4 theorielessen. Deze worden gegeven vanuit Nexus van de Endela nummer 7 op maandagochtend van 9 tot 10 uur. Op de dagen dat er ook een theorieles wordt gegeven, duurt de cursus tot 11:15. In de schoolvakanties zijn er geen lessen. Deelname kost wel wat geld, €25. En wie de cursus afrondt, krijgt dit bedrag weer terug. Aanmelden kan tot 1 september op 06-1804-1264. 06-1804-1264. Kortom, durf je niet meer te fietsen? Meld je aan. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier gaat het aardig verkeer met een lekkere regenbui. Ja. Ik heb er even wat vrolijke muziek bij gezocht. Deze van Calvin Harris, Katy Perry en Pharrell Williams. En

0: Tony Orlando en de formatie Dawn. Een groot hit in 1970. Het was...
1: Oude munt.
0: Maar lekker om dat nog eens terug te horen. Ja, toch? 4:30 is het. We gaan op naar het Bo Nieuws en weer op een druilerige maandagochtend. Dus veel regen, maar vanmiddag wordt het weer droog als het goed is. Tot aan het nieuws. Deze muziek van Lionel Richie en All Night Long.

0: Jumbo. Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Het college van BMW in Teylingen heeft erkend dat boten bij recreatie-eiland Koudenhoren in Warmond soms langer dan de toegestaande 3 nachten aangemeerd hebben gelegen. De partij Teylingen met elkaar heeft hierover vragen gesteld naar signalen over toezicht en handhaving. Boers hebben daar de taken van de havenmeester uitgevoerd. Ook heeft de QR-code voor het betalen van havengeld enige tijd niet goed gewerkt. Dat probleem is in juli hersteld. De politie heeft na een achtervolging vanuit Sarsheim naar Lisse een bestuurder aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. De man heeft vrijdag zijn auto achtergelaten en is te voet gevlucht, onder meer door bosjes en sloten uiteindelijk de ringvaart in. Agenten hebben hem aan de overkant aangehouden. In zijn voertuig heeft de politie een groot geldbedrag en een tas vol drugs gevonden. De gemeente Noordwijk start in september een wandelchallenge. De actie bestaat uit 5 wandelroutes door Noordwijk en Noordwijkerhout. Deelnemers kunnen onderweg 5 stickers verzamelen en wie alle routes loopt en de volle kaart inlevert krijgt een speciale wandelchallenge pin. Deelnemers maken daarnaast kans op prijzen zoals wandelschoenen, een etentje of een wellness arrangement. De challenge bestaat uit de wandelroutes Piet Floris, Max Lieberman, historische wandeling Noordwijk binnen, Heilzaam Noordwijk en het nieuwe rondje Noordwijkerhout. Deze laatste is 4,5 kilometer lang en loopt langs monumenten, hofjes, het voormalig Sint-Bavo-terrein en groene plekken. Een volle kaart kan tot 5 kilometer worden ingeleverd. Brochure met routes is verkrijgbaar bij de VVV's.
1: Dit is Bo, de omroep van de Bollestreek. Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Bo.
2: De buien op de Noordzee trekken op dit moment ook onze regio binnen. De meest actieve buien, de echte hoofdbuien. En de onweersbuien trekken over de Noordzee richting Noord-Holland. Er is trouwens nu nog niks van te merken, want het gutst uit de hemel hier in Noordwijkerhout. We krijgen vanuit het zuidwesten op dit moment ook op veel plaatsen regen binnen. Het duurt de hele ochtend en er kan stevig wat naar beneden komen. Onweer, hagel en windstoten zijn mogelijk. Vanaf een uurtje of 1-2 wordt het in de middag droger met een beetje zon. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 20 tot 21 graden. Morgen lijkt het weer anders, maar op de meeste plaatsen droog weer en redelijk wat zon. Het waait minder hard, matig aan de kust. Temperaturen blijven rond die 20 en 21 graden. Woensdag wordt ook een aardige dag met zon, een enkel buitje en de temperatuur van 21 tot 22 graden. En donderdag en vrijdag stijgt de regenkans weer, doordat het hoge drukgebied naar het zuiden zakt en lage drukgebieden

And I Might Seen My Baby van de Rolling Stones uit 1997 van de Bridges of Babylon CD. We gaan op naar nog één keer naar Elton John, onze koffiemix artiest. Doe maar naar deze.

0: Petula Clark uit 1967 en Don't Sleep in the Subway. Het bracht de tijd op bijna 11:45. Dat betekent dat wij teruggaan naar onze koffiemix artiest.
1: Dick Oudwater. Koffiemix artiest.

0: Elton John was vandaag de Koffiemix artiest. Vier platen, dat er net zo goed vier andere platen kunnen zijn van Elton John. Want de man heeft zoveel hits gescoord. En dit was er eentje van, I'm Still Standing.
1: Agenda.
0: Zaterdag 5 september organiseert KNNV de Bollenstreek een excursie naar landgoed Wassergeest in Lisse. Beheerder het Zuid-Hollands Landschap is druk bezig het terrein nog aantrekkelijker te maken voor de natuur. Er wordt gekapt en gesnoeid in de bossen, de sloten worden onderhouden en de weilanden gemaaid. Tijdens een wandeling kan men zien wat er de laatste 4 jaar veranderd is en wat er dan met, wat dat met de natuur doet. Dit jaar voert de werkgroep Natuurinventarisaties daar ook een uitgebreide inventarisatie naar uit. De ongeveer 2 uur durende wandeling start om 9:30 op het adres Loosterweg Zuid 17 in Lisse. En als het de dagen ervoor geregend heeft, worden laarzen aanbevolen. De wandelroute door het gebied staat niet voor niets bekend als het Laarzenpad. Aanmelden voor de excursie kan tot 1 september via m.veen@hcc.net.nl. m.veen@hcc.net.nl. Aanstaande zaterdag dus. Lekker wandelen. En zo werd het bijna 10 voor 12. Straks is Willem weer terug met het 12 uurtje. En daarin natuurlijk heel veel Nederlandstalig.

overkant. Met de stille hier aan de overkant. Sneller met Suzanne en Freek. We gaan nog een plaatje daar die wat airplay nodig heeft. Want de plaat is al enkele maanden uit. Komt van een nieuwe cd van Keith Urban. Flow State. Dat is een cd met allemaal covers erop. Maar dit is de enige single die... Dus nieuwe single met Michael McDonald. En wat een goede plaat.

Wat een goede plaats, zeg. Nieuw album van Keith Urban heet Flaws tijdens een cd of een album met allemaal covers erop. Dit is het enige nieuwe nummer. Het is gemaakt met Michael McDonald. We Go Back heet hij. Ik denk dat dit de laatste vocaal is, want we gaan ons opmaken voor 12 uurtje met Willem van Zuilen. Dit is Robin Beck en zij heeft het over de eerste keer.

Robert Beckwithsel en de First Time muziek uit de jaren 80. We gaan afscheid nemen, want Willem van Zijlen zit klaar met 12 uurtje ook weer terug van weg geweest. Begint gelijk straks met een lekkere plaat hoor, na 12 uur. De plaat van Christopher Cross en Alright. Dus blijf lekker luisteren naar de Bollensteekeroom. Dit was hem. 2 uur lang de koffiemix Dick Oudwater met Dick Oudwater. Dank voor het luisteren. We zijn weer terug op de maandag. Elke week tussen 10 en 12. Veel plezier met Willem. Maak er een mooie dag van. Dag.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS-journaal.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

jemig, jemig, jemig. Wat is dit een goed begin, zeg. Van een dijk van de plaat als eerste in 12 uurtje. Na een week of 9, zomerstop, zijn we er weer. Net als de man die hiervoor zat, Dick Oudwater. En die bedanken wij dan ook traditioneel getrouw. Traditiegetrouw, moet ik zeggen. Voor de afgelopen 2 uur op de Omroep van de Wollenstreek. Koffiemix deed hij. Goedemiddag, wat leuk dat je luistert. Wat leuk dat je er weer bij bent gewoon. Op zoek naar het ritme van de herfst, want die komt eraan. Op deze laatste dag van augustus. Morgen de erwer in de maand. En die kreeg ik van mijn moeder altijd vitaminedruppeltjes. Ja, dat was lang geleden. Christopher Cross, die opende het bal met All Right, I Think We Gonna Make It. Kroegen in de Hemel is de meest recente van Bart Elfkamer. Hoor je dat goede orkest? Het Metropoolorkest erachter. Wat een dijk van een plaat is dit, zeg.

jaar keer hoor, Marvel Kamer. Hij schreef hem zelf met Rob van Zuilen, Bas Kok en Billy Dans. En dan krijg je zo'n resultaat. Prachtig. Vroeger in de hemel van Mart Hoogkamer, dan denk je, wat kan ik daarna dan draaien? Ook iets over de hemel, laten we maar doen. Ik heb eerst gedacht aan Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. En ik heb voor deze gekozen. Een ladder naar de hemel, op maandagmiddag. Is hier Jeroen van Zels.

Jeroen van Zelst op de radio en het verhaal van de ladder naar de hemel op de Omroep van de Bollestreek in 12 uurtje. Het lunchprogramma vanaf vandaag weer elke werkdag tussen 12 en 1 op jouw radio. En misschien wel via jouw internet, via de app. Maakt niet uit hoe je luistert, je kunt ons wereldwijd beluisteren. Zoals gezegd, tot 1 uur de muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille. Hier kan je lekker op dansen, hè? Ja. Tenminste, er zijn mensen die hier goed op kunnen dansen, ik niet. Dit is Kaalma en de Lambada.

het nog steeds goed op feesten en partijen, deze van Kaoma. En de Lambada op de Omroep van de Bollestreek op Omroep Bo. In 12 uurtje op maandagmiddag, de laatste dag van augustus, zoals gezegd. Morgen dus de R weer in de maand. Morgen zijn we 1 september. Ja, zo gaat dat. Vrienden van de radio en vriendinnen. Of je oortjes in, hè? Zeg een beetje harder, dan hoor je mooie druisen van die golven. Het schreeuwen van de meeuw. Maar vooral, cherries van Koen en de Kijk.

je deze uit de jaren 80. Cool and a Gang. Die mooie stem van Ronald Cool Bell. Cherish op de Omroep van de Wolfsstreek in 12 uurtje. Op deze maandagmiddag op zoek naar het ritme van de middag. De maandagmiddag voor veel mensen is dit weer de eerste werkdag na de vakantie. Ja, dat is echt zo, dat is echt zo. Hè? De nieuwe Henk Dissel is ook uit. En die heet Jansen. Gezellig.

0: vrolijk deuntje van Henk Dissel. En dan gaat niet zonder jou naar huis. Je hoort de Sjansen op de Omroep van de Bollestreek in 12 uur.
1: Nee, de radio.

0: Dit is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Het college van BMW in Teylingen heeft erkend dat boten bij recreatie-eiland Koudenhoorn in Warmond soms langer dan de toegestaande 3 nachten aangemeerd hebben gelegen. De partij Teylingen met elkaar heeft hierover vragen gesteld naar signalen over toezicht en handhaving. BOA's hebben daar de taken van de havenmeester uitgevoerd. Ook heeft de QR-code voor het betalen van havengeld enige tijd niet goed gewerkt. Dat probleem is in juli hersteld. De politie heeft na een achtervolging vanuit Sarsheim naar Lisse een bestuurder aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. De man heeft vrijdag zijn auto achtergelaten en is te voet gevlucht, onder meer door bosjes en sloten uiteindelijk de ringvaart in. Agenten hebben hem aan de overkant aangehouden. In zijn voertuig heeft de politie een groot geldbedrag en een tas vol drugs gevonden. De gemeente Noordwijk start in september een wandelchallenge. De actie bestaat uit 5 wandelroutes door Noordwijk en Noordwijkerhout. Deelnemers kunnen onderweg 5 stickers verzamelen en wie alle routes loopt en de volle kaart inlevert krijgt een speciale wandelchallenge pin. Deelnemers maken daarnaast kans op prijzen zoals wandelschoenen, een etentje of een wellness arrangement. De challenge bestaat uit de wandelroute Piet Floris, Max Lieberman, historische wandeling Noordwijk binnen, Heilzaam Noordwijk en het nieuwe rondje Noordwijkerhout. Deze laatste is 4,5 kilometer lang en loopt langs monumenten, hofjes, het voormalig Sint-Bavo-terrein en groene plekken. Een volle kaart kan tot 5 kilometer worden ingeleverd. Brochure met routes is verkrijgbaar bij de VVV's.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Hoort die man nou uit de Bollenstreek?
4: Willem van Zuilen.

En een vrolijk begin van deel 2 van 12 uurtje op deze maandagmiddag. Joey Nicolai. De zoon van Danny Nicolai van de Geur van Juist. Verano was dat op de omroep van de Volksrepubliek. De muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. Het moet ook gezellig zijn om de radio aan te hebben. Je kent al die kreten wel, hè? Natuurlijk ken jij die kreten. Die oude van Hanny van Rob Zorn. Juist.

Lekker zo'n rustpuntje in het programma van Dr. Hoek en de Madison Show in 12 uurtje op Omroep O. Marco Schuitmaker. Dit is Loesoe. Gezellig.

De man van de Engelbewaren. Marco Schuitmaker en Loesu op de radio. We gaan door met Tino Martin. Ja, die, dat is ook zo'n goede zanger. Maakt zoveel leuke muziek. Zoveel leuke dingen. En dan kan je vertellen dat er komt weer nieuw werk van hem aan. Het is onderweg. Maandagmiddag op de Omroep van de Bollestreek. Dit is Jong en Dom.

blijft een fantastisch nummer van een fantastische zanger uit Den Haag. Mooi, Tina Martin in Jong en Dom geweest. Door met een plaat die inmiddels platina is. We draaien hem in mei al. En wat een zomerhit is dit geworden, zeg. Overal waar je hoort wordt hij gedraaid of zingen ze mee. Rutger van Barneveld.

Een platina plaats. Voor Rutger van Barneveld en Rob van Zuilen, want die schreven. Het verhaal van de zwoele zomernachten. En de zon zien zakken in de zee. Op de omroep van de Bollestreek in 12 uurtje. Op deze eerste maandag na de zomervakantie voor ons dan, hè, voor ons radiomaker. Zo zit dat eerste uurtje er toch weer snel op. Het is weer hard gegaan. Althans, het zit er bijna op. Heb ik het al het lekkerste voor het laatst bewaard? Ja, de liefhebbers van dit, die zeggen van wel. Dit is zo mooi. Dit is zo meeslepend. Dit is zo meedijnend. Dit is muzikaal zo sterk. Dick Oudwater, de man van de koffiemix. Zit nu in de auto, denk ik. En draait aan zijn volumeknop. Oh. Maurice White en Philip Bailey. Die prachtige blazersessies erin. Heerlijk zo tegen het eind van het programma. Dit is Earth, Wind & Fire. En het prachtige In The Stone.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
9: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
10: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
9: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
11: Dit is Bo.
12: De omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Jumbo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollestreek. Speeltuinvereniging De Bijenkorf uit Lisse is voor het derde jaar op rij overal winnaar van de Dahlia Mozaïeken geworden. De prijzen zijn zaterdag bij Kasteel Keukenhof uitgereikt nadat de jury 121 mozaïeken uit de Bollestreek heeft beoordeeld op onder meer kleurgebruik en originaliteit. Ook in Hillegom, Teilingen en Noordwijk zijn winnaars gekozen. Ondanks het mindere weer hebben de mozaïeken en de showtuinen volgens de organisatie duizenden bezoekers getrokken. Twee auto's zijn zondagavond op de N206 bij de Zilk met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder is vanaf de Ruigenhoekerweg de provinciale weg opgereden en heeft tijdens het invoegen de macht over het stuur verloren. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide voertuigen hebben flinke schade opgelopen. De oprit bij de Ruigenhoekerweg is tijdelijk afgesloten geweest en beide auto's zijn door een berger afgesleept. De politie heeft een bestuurder na een achtervolging vanuit Sassheim naar Lisse aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. De man heeft vrijdag zijn auto achtergelaten en is via bosjes en sloten gevlucht, waarna hij de ringvaart is ingegaan. Agenten hebben hem uiteindelijk aan de overkant aangehouden. In zijn voertuig heeft de politie een groot geldbedrag en een tas vol drugs gevonden en in beslag genomen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft bevestigd dat boten bij recreatieeiland Koude Hoorn in Warmond soms langer dan 3 nachten aangemeerd hebben gelegen. Het college heeft dit gemeld naar vragen van Teylingen met elkaar. BOA's hebben toezicht gehouden en overtredingen kunnen bestuursrechtelijk worden aangepakt. Ook heeft de QR-code voor het betalen van havengeld enige tijd niet goed gewerkt. Het probleem is op 24 juli hersteld. Een automobilist is vrijdagavond in Noordwijkerhout aangehouden nadat hij op de pletterij tegen 2 geparkeerde auto's is gereden. De bestuurder heeft na de botsing de plaats van het ongeval verlaten, maar agenten hebben hem korte tijd later in de buurt gevonden. Hij is aangehouden voor het verlaten van de plaats van het ongeval en op verdenking van het rijden onder invloed. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De 51-jarige Hege uit Hillegom is na een zoektocht gevonden en niet meer in leven. In de ringvaart langs de Bennebroekdijk bij Bennebroek is vrijdagmiddag een auto gevonden waarin zij voor het laatst is gezien. Haar familie heeft het overlijden bevestigd en heeft laten weten verdrietig te zijn, maar ook opgelucht dat de onzekerheid voorbij is. Veel mensen hebben de afgelopen dagen aan de zoektocht meegeholpen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 3 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
8: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Speeltuinvereniging De Bijenkorf uit Lisse is voor het derde jaar op rij overal winnaar van de Dahlia Mozaïeken geworden. De prijzen zijn zaterdag bij Kasteel Keukenhof uitgereikt nadat de jury 121 mozaïeken uit de Bollenstreek heeft beoordeeld op onder meer kleurgebruik en originaliteit. Ook in Hillegom, Teilingen en Noordwijk zijn winnaars gekozen. Ondanks het mindere weer hebben de mozaïeken en de showtuinen volgens de organisatie duizenden bezoekers getrokken. Twee auto's zijn zondagavond op de N206 bij de Zilk met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder is vanaf de Ruigenhoekerweg de provinciale weg opgereden en heeft tijdens het invoegen de macht over het stuur verloren. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide voertuigen hebben flinke schade opgelopen. De oprit bij de Ruigenhoekerweg is tijdelijk afgesloten geweest en beide auto's zijn door een berger afgesleept. De politie heeft een bestuurder na een achtervolging vanuit Sassheim naar Lisse aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. De man heeft vrijdag zijn auto achtergelaten en is via bosjes en sloten gevlucht, waarna hij de ringvaart is ingegaan. Agenten hebben hem uiteindelijk aan de overkant aangehouden. In zijn voertuig heeft de politie een groot geldbedrag en een tas vol drugs gevonden en in beslag genomen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Rotterdam tussen Zoeterwoude en Ypenburg. 10 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden een kwartier extra. En de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
7: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft bevestigd dat boten bij recreatieeiland Koude Hoorn in Warmond soms langer dan 3 nachten aangemeerd hebben gelegen. Het college heeft dit gemeld naar vragen van Teylingen met elkaar. BOA's hebben toezicht gehouden en overtredingen kunnen bestuursrechtelijk worden aangepakt. Ook heeft de QR-code voor het betalen van havengeld enige tijd niet goed gewerkt. Het probleem is op 24 juli hersteld. Een automobilist is vrijdagavond in Noordwijkerhout aangehouden nadat hij op de pletterij tegen 2 geparkeerde auto's is gereden. De bestuurder heeft na de botsing de plaats van het ongeval verlaten, maar agenten hebben hem korte tijd later in de buurt gevonden. Hij is aangehouden voor het verlaten van de plaats van het ongeval en op verdenking van het rijden onder invloed. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De 51-jarige Hege uit Hillegom is na een zoektocht gevonden en niet meer in leven. In de ringvaart langs de Bennebroekdijk bij Bennebroek is vrijdagmiddag een auto gevonden waarin zij voor het laatst is gezien. Haar familie heeft het overlijden bevestigd en heeft laten weten verdrietig te zijn, maar ook opgelucht dat de onzekerheid voorbij is. Veel mensen hebben de afgelopen dagen aan de zoektocht meegeholpen.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A4 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. A12 naar Den Haag bij Harmelen 5 minuten extra. En een stukje verderop bij Bodegraven ook 5 minuten vertraging. De A20 naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En bij Gouda viel op de N207 richting Bergambacht. Bij industrieterrein Gouwenstroom 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 5 uur.
6: Dorald Negens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dennis Mooi van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen ben je een half uur langer onderweg. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Verderop op de A4 richting Rotterdam. Tussen Knoopend Hoogvliet en Den Haag-Zuid is het op onthoud 10 minuten. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein. En de A20 naar Hoek van Holland tussen datzelfde Terbrechtseplein en Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
9: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. autostad.nl.
10: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Speeltuinvereniging De Bijenkorf uit Lisse is voor het derde jaar op rij overal winnaar van de Dahlia-mozaïeken geworden. De prijzen zijn zaterdag bij Kasteel Keukenhof uitgereikt nadat de jury 121 mozaïeken uit de Bollenstreek heeft beoordeeld, op onder meer kleurgebruik en originaliteit. Ook in Hillegom, Teilingen en Noordwijk zijn winnaars gekozen. Ondanks het mindere weer hebben de mozaïeken en de showtuinen volgens de organisatie duizenden bezoekers getrokken. Twee auto's zijn zondagavond op de N206 bij de Zilk met elkaar in botsing gekomen. Een bestuurder is vanaf de Ruigenhoekerweg de provinciale weg opgereden en heeft tijdens het invoegen de macht over het stuur verloren. Niemand is bij het ongeluk gewond geraakt, maar beide voertuigen hebben flinke schade opgelopen. De oprit bij de Ruigenhoekerweg is tijdelijk afgesloten geweest en beide auto's zijn door een berger afgesleept. De politie heeft een bestuurder na een achtervolging vanuit Sassheim naar Lisse aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. De man heeft vrijdag zijn auto achtergelaten en is via bosjes en sloten gevlucht, waarna hij de ringvaart is ingegaan. Agenten hebben hem uiteindelijk aan de overkant aangehouden. In zijn voertuig heeft de politie een groot geldbedrag en een tas vol drugs gevonden en in beslag genomen.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 10 minuten extra. En diezelfde A20, maar dan de andere kant op. Tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er ook 10 minuten langer over. Bij Gouda vielen op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht. Bij industrieterrein Gouwenstroom heb je ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Zomeractie bij Baader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Baader.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. En diezelfde A4, maar dan verderop richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid is het oponthoud een kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending horen we over de resultaten van de second opinion van de vergunningsaanvraag voor de komst van Eli Lilly. Zijn we bij de opbouw van het Dahlia-evenement in de Bollenstreek? Horen we de winnaar van het woord van de regio bij Omroep West? En zijn we bij de opening van het cultureel najaar Hillegom? Dat en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.
1: Paviljoen De Leden in Warmond is opnieuw te koop aangeboden voor bijna 2,3 miljoen euro, nadat het grootste deel van de villa is gesloopt. De woning uit 1918 is 2 jaar geleden onbewoonbaar verklaard, nadat een deel van het gebouw was ingestort. Van de oorspronkelijke villa en het botenhuis is weinig overgebleven. De verkoopadvertentie heeft het terrein omschreven als een idyllisch perceel met mogelijkheden voor nieuwbouw dat alleen op afspraak mag worden betreden. Wethouders Frans Nedersticht en Ruben Kroeze hebben maandag 31 augustus de nieuwe bushaltes bij de Bollendreef in Voorhout als eerste gebruikt. Cubuslijn 361 heeft daarbij een halte gekregen bij de aansluiting van nieuwbouwwijk Nieuw-Boekhorst op de Randweg. De wijk heeft zo een verbinding gekregen met Noordwijk en de stations van Voorhout en Sassenheim. De haltes zijn met provinciale subsidie betaald, terwijl Nieuw-Boekhorst de bouw van ongeveer 1300 woningen is gepland. Een man is zondagmiddag 30 augustus in Valkenburg in de Rijn terechtgekomen nadat de reling van een balkon is afgebroken. Hij is daarbij tussen 2 woonboten langs de Voorschoten weggevallen. Omstanders hebben het slachtoffer al voor de komst van de hulpdiensten op de kant gebracht, waardoor de brandweer niet heeft hoeven duiken. De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De opgeroepen traumahelikopter is nog voor aankomst geannuleerd.

0: Het eerste onderzoek voor de komst van Eli Lilly is een second opinion op de vergunningsaanvraag. Daarin is door Has Koning gekeken naar de aanvraag zelf, de onderzoeken die Eli Lilly daarbij heeft aangeleverd en de manier waarop de gemeente en andere deskundige instanties deze hebben beoordeeld. U hoort verslaggever Markel spreken met Katwijkse wethouder Gerard Mostert.
1: Nou, eigenlijk zegt de second opinion, die heeft gekeken naar of we ons huiswerk goed gedaan hebben. Aangeven dat eigenlijk heel veel van de dingen die we gedaan hebben kloppen. Maar dat er nog een aantal aanscherpingen nodig zijn. Met name in de integrale onderbouwing. Nou, dat gaan we de komende week doen. En verwachten dat ook de week daarop aan de gemeenteraad te kunnen zenden. Zodat zij over alle informatie kunnen beschikken. Waarin ook het huiswerk wat de second opinion ons heeft opgeleverd verwerkt is.
2: Maar in grote lijnen wordt eigenlijk gezegd, u heeft uw huiswerk goed gedaan.
1: Ja, dat klopt.
2: Nou, dan staat hij een tevreden wethouder, denk ik.
1: Nee, ik denk dat het vooral de ambtelijke organisatie is en de mensen die onderzoek hebben gedaan, die tevreden mogen zijn. Dus, en daar ben ik natuurlijk blij om, dat zij dat werk goed hebben gedaan.
2: Ja, er is ook een kostenbatenanalyse gemaakt. Ook gekeken van wat levert deze fabriek nou op als die er komt. Maar er is ook gekeken wat levert het op als deze fabriek er niet komt. Als er bijvoorbeeld kleinschalige bedrijvigheid, een kleinschalig bedrijventerrein daar zou komen. En dan blijkt dat daar dat meer banen oplevert dan als die fabriek er komt. Hoe kijkt u daar naar?
1: Nou, dat moet wel in de context worden gezien, hè. Aan de ene kant is het zo dat het woord kleinschalig met meer banen moet je ook even in de goede context lezen. Namelijk niet dat er een kleinschalig bedrijventerrein komt, maar dat er een bedrijventerrein komt met minder grote bedrijven. Maar wel met meer bedrijven en dus ook met meer werknemers. Dat is, zoals dat in de MKBA heet, het nul alternatief. Om ook goed een afweging te kunnen maken. Het nadeel van dat alternatief is dat er dan geen bijdrage komt vanuit het Rijk en de provincie voor het opwaarderen van de N206 tot een goede doorgaande weg waar ook de doorstroming in onze eigen dorpen door gaat verbeteren. Dat is het dan dus niet. Die kosten die moeten dan door iemand anders of door de gemeente Katwijk zelf worden betaald. Nou, dat kunnen we niet. Dus dat is goed om te weten. En ook wat dan niet gebeurt, is dat het percentage betaalbaarheid op Valkhorst niet wordt verhoogd van nu 36% naar 50%. Dat betekent dat we dus de helft van de woningen betaalbaar kunnen maken. Nou, dat is echt een winstpunt voor Katwijk. Dat blijkt ook uit die MKBA. En dat is precies wat ook de bedoeling is. Namelijk om alle voor- en nadelen goed in zicht te hebben. Om vervolgens ook een goede bestuurlijke keuze te kunnen maken.
2: Ja, wat er eigenlijk aan de hand is, is dat als de fabriek er komt, dan krijgen jullie geld, 72 miljoen, voor de infrastructuur aan te pakken. Onder andere de Molentuinweg, wat een belangrijk punt is wat al jaren voor zorgen geeft qua verkeersstremmingen. En daarnaast betaalbare sociale huurwoningen. Maar ja, dan moeten jullie wel instemmen met de komst van die fabriek. Dat is eigenlijk de deal.
1: Dat is het dilemma, inderdaad.
2: Ja, een dilemma inderdaad, zegt u.
1: Ja, en dat is precies ook waar de politiek voor besteld is, om dat soort ingewikkelde keuzes te maken. En dat is ook de reden waarom we hebben gezegd, laten we nu al die onderzoeken ook doen, zodat de gemeenteraad en het college met al die informatie in handen ook een goed beargumenteerde keuze kan maken. En uit die onderzoeken blijkt wat ons betreft dus dat met die vestigingsdeal er dus ook heel veel positieve dingen in zitten voor Katwijk, hè. Als het gaat over betaalbaar wonen, als het gaat over doorstroming en verbetering van de mobiliteit in onze gemeente. Nou, en dat is de keuze die mensen moeten maken. Ja.

0: De dahlia kreeg afgelopen weekend volop de aandacht in de Bollenstreek. Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus vond het Holland Dahlia evenement plaats. Een belangrijk onderdeel van het evenement waren de dahlia mozaïeken, die op zaterdag 29 en zondag 30 augustus verspreid door de Bollenstreek te bekijken waren. Dit jaar ging het om 121 mozaïeken. U hoort vrijwilligers bij de opbouw van de mozaïeken. In Bollenstreek wordt de komende dagen hard gewerkt aan zo'n 120 dahlia mozaïeken. Voor het Holland Dahlia evenement dat dit weekend plaatsvindt, worden de mozaïeken één voor één volgestoken met kleurrijke dahlia's.
1: Wat ik op dit moment aan het doen ben, is het hoofd van de dame die in bad zit volsteken met zalmkleurige dahlia's. En daarna mag ik netjes het haar eroverheen draperen en de wimpers mooi maken, zodat het echt een dame is die in bad zit.
0: Bij kwekerij Hulsebos in Hillegom begonnen de werkzaamheden vanochtend al om 8 uur.
2: Voor mij is het de eerste keer. Nou, ik volg al heel lang alle dahlia-muziek in de streek. En op een gegeven moment was er een oproep om te helpen met posters rondbrengen voor de mozaïekenroute. En vervolgens kreeg ik ook een oproep van, wil je meehelpen met steken? Nou ja, als je het al jaren volgt, dan is dat wel heel leuk om eens een keer uit te proberen. Er staan dus overal kleurtjes aangegeven van welke kleur bloem er op welk onderdeel moet komen. En dan is het de kwestie van heel dicht tegen elkaar aansteken. Dus een speldje in een bloem en in het piepschuim steken. En er rekening mee houden dat het allemaal een beetje gaat uitdrogen. Dus dat er geen gaten gaan vallen.
0: In totaal worden er maar liefst 15.000 bakken met bloemen verwerkt. Aan ieder mozaïek werken groepen van 5 tot 7 mensen. Met 120 verschillende mozaïeken komt het neer op een team van in totaal zo'n 800 vrijwilligers.
3: Ja, de tulpen en de narcissen, daar is de Bollenstreek niet wereldberoemd om. Maar in de zomer worden de gronden worden ook wel gebruikt voor een dubbelteelt om dan dahlia's op te kweken. Of een heleboel andere bloemen. Dus als je nu ook door de Bollenstreek rijdt of fietst, dan zie je nog best op heel veel plekken kleurrijke velden. En de dahlia is echt aan een opmars bezig. En daar is 10 jaar geleden ook het Holland Dahlia Event voor opgezet om de dahlia wat in een positief daglicht te zetten. Zodat hij ook meer als snijbloem verkocht wordt, maar ook in de tuinen dat mensen de knollen gaan planten. En de hele zomer en najaar een mooie bloeiende tuin hebben. Het grote voordeel van dahlia's is dat het hele grote bloemen zijn. Dus het is eigenlijk relatief heel makkelijk. Het is wat lastiger om hele mooie details te maken. Maar voor het... Voor de snelheid en voor een groot mozaïek maken, ben je in 3 uurtjes klaar als je met 2 of 3 mensen steekt. Terwijl met hyacinthe-mozaïeken zijn ze echt dagen bezig.
0: Samen zorgen zij ervoor dat de Bollenstreek dit weekend weer volop in bloei staat.
1: Dus ik steek zowel het corso in het voorjaar als nu. Dus het is eigenlijk een virus waar je mee besmet wordt om dat gewoon gezamenlijk leuke dingen en mooie dingen te creëren.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Samantha Haasnoot is de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Katwijk geworden. Ze heeft laten weten dankbaar te zijn voor het vertrouwen en met enthousiasme naar de komende periode uit te kijken. Erwin Barendrecht heeft binnen de fractie de plek van Ben van der Plas overgenomen. Jaap van Brugge is vanwege een nieuwe hbo-studie als burgerlid teruggetreden, maar heeft aangegeven op de achtergrond betrokken te blijven bij de ChristenUnie. Twee auto's zijn zondagavond 30 augustus op de N206 bij de Zilk met elkaar in botsing gekomen. Niemand is daarbij gewond geraakt, maar beide voertuigen hebben aanzienlijke schade opgelopen. Het ongeluk is gebeurd toen een automobilist vanaf de Ruigenhoekerweg de provinciale weg wilde oprijden en tijdens het invoegen de macht over het stuur verloor. Een berger heeft beide auto's afgesleept, de oprit is tijdelijk afgesloten geweest, waardoor het verkeer heeft moeten omrijden. De speeltuinvereniging De Bijenkorf uit Lisse is voor het derde jaar op rij de overall winnaar van de Dahlia Mozaïeken geworden. De prijzen zijn zaterdag bij Kasteel Keukenhof uitgereikt, nadat de jury 121 mozaïeken uit de Bollenstreek heeft beoordeeld op onder meer kleur, originaliteit en afwerking. Ook in Hillegom, Teilingen en Noordwijk zijn winnaars gekozen. Ondanks het mindere weer hebben de mozaïeken en showtuinen volgens de organisatie duizenden bezoekers getrokken.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rond het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. Het weer, morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder zon, het wordt zo'n 20 graden.
3: Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag begint met wolkenvelden en af en toe zon. Een plaatselijke bui is in de ochtend nog mogelijk, maar op veel plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt geleidelijk op. In de middag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur komt uit rond 20 graden. Er staat een matige westenwind, ongeveer windkracht 3 tot 4. Dinsdagavond is er weinig bewolking en blijft het droog. De wind komt eerst uit het westen en draait later naar het zuidwesten. Aan de kust kan de wind vrij krachtig worden. Tankfly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam.

0: zoveel weken naartoe geleefd. Het mooiste wordt van de regio. De hele zomer hebben we toegewerkt naar dit moment. En vandaag dus die apotheose. Het mooiste wordt van de regio. We weten wat het is. De afgelopen weken kon je stemmen op de 5 finalisten. Honderden mensen hebben dat gedaan. En we gaan bekendmaken wat de uitslag is. We gaan dan ook even bellen met de winnaar. En dat is natuurlijk degene die het winnende woord heeft opgegeven.
1: Zeker.
0: Maar we doen het, gaan het hele rijtje natuurlijk af. 5 woorden, dat betekent dat er ook 5 plekken zijn.
2: Nummer 5.
0: En op 5, daar is het Westlands geëindigd met het woord plukkial. Het zijn eigenlijk 2 woorden. Betekent wil je verkering of misschien ook nog wel wat stouters. 7% van de stemmen heeft hij gekregen.
2: Nummer 4.
1: Daar is het Haags geëindigd met 7 woorden uiteindelijk. Gaat even in je eigen sterfbed leggen. Bemoei je er niet mee. En dat kreeg 8% van de stemmen.
2: Nummer 3.
0: Ja, dan gaan we al een stapje maken naar 15%. En dat is kokenbak geworden van het Schevenings. En dat betekent heerlijk pannenkoeken.
2: Nummer 2.
1: Ruim een kwart van de mensen, oftewel 26%, die vond het woord kieten, kaaien, heimelijk knuffelen het mooiste woord. En daarmee werd dat dus de 2e plek, deze mooie Katwijks-bewoording.
0: Ja, en als je dan hebt opgelet en weet welke woorden er allemaal zijn ingestuurd, dan weet je het al.
2: Nummer 1.
0: Ja, wat het nummer 1 is. We gaan even bellen met de winnaar.
1: Hallo, Trui.
0: Oh nee, Trui heeft even, die heeft wel de telefoon opgenomen, maar toen daarna dacht ze, ik hang ook weer op. Tenminste, ze hangt bij mij nog wel. Hallo, Trui.
3: Hi, met Trui.
0: Ja, hi, Trui. Met Jorinda en Meer van Radio West.
3: Hoi, horen jullie mij nu wel?
0: Ja, we horen je nu luid en duidelijk. We zitten midden in de finale van het mooiste woord van de regio. En we hebben goed nieuws, want jouw woord, keun, oftewel leuk, heeft gewonnen met 44% van de stemmen. Gefeliciteerd, Trui.
1: Super.
3: Ja, dat is keun, toch?
0: Ja, dat is keun. Dat is hartstikke keun, inderdaad. Dat is het keunste wat je gaat meemaken vandaag, denk ik.
3: Nou, dat zeker.
0: Ja. Gefeliciteerd. Heb je flink campagne gevoerd?
3: Er was een stukje in de krant gezet van Bo. En toen hebben ze dat gedeeld op Facebook. En toen stond het ook op Je bent de Keuner Noordwijker.
0: Ja, kijk.
3: En dat vonden ze allemaal ook natuurlijk duim omhoog. Maar toen hebben we wel erbij gezegd, even stemmen.
0: Ja, slim. Nou, dat hebben ze gedaan, want bijna de helft van de stemmen, 44%, is naar Keun gegaan. Dus die campagne heeft ontzettend geholpen, volgens mij. Ik moet dan ook wel zeggen, het is ook echt wel een leuk, heel keun woord natuurlijk.
3: Ja, super keun.
0: Ben je een beetje trots erop?
3: Ik ben er zeker trots op.
0: Nou, ontzettend. Ja, wat
1: gefeliciteerd.
0: Ja, wat
1: echt
0: mooi.
1: Gaaf. Mooi dat je het hebt ingebracht en ons hebt verrijkt met dit mooie keunenwoord.
0: Ik ga het gewoon ook gebruiken hier in Rijswijk en in Den Haag.
3: Heel goed.
0: We gaan het verspreiden in de regio.
3: We gaan het verspreiden. Nou, helemaal super. Ik ga de mensen bedanken via Facebook die erop hebben gestemd.
0: Ja, dat zou ik zeker doen inderdaad. Leuk.
3: Ja.
0: Ja, en iedereen ook, iedereen die heeft gestemd, ook op alle andere woorden natuurlijk. Heel erg bedankt. Bedankt voor al het inzenden van
1: al die
0: alle
1: mooie woorden die we krijgen. Ik wist niet dat we zo'n rijke taal hadden in onze regio. Ik vond het echt gaaf om te leren. Al die verschillende woorden, al die dialecten, al die uitspraken. Vet goed.
3: Hoeveel woorden zijn er in totaal?
1: Zo.
0: Oh ja, we hebben het niet helemaal bijgehouden. Maar we hebben natuurlijk
1: elke dag minimaal 1.
0: Ja.
1: En we hebben het een aantal weken gedaan. Dus dat zijn er veel.
0: Nou, tientallen. Misschien wel 100 woorden, denk ik, als ik het zo even snel bereken.
3: Nou, dan heb ik het goed gedaan. Ja,
0: die krijgt nog een keer applaus, Trui. En een hele fijne dag, hè.
3: Dankjewel, jullie ook. Doei.

0: Met een optreden van de Hillegomse Harmoniekapel is zaterdag 29 augustus de vierde editie van het cultureel najaar Hillegom geopend. Het traditionele pompconcert vormt ermee de start van een programma voor culturele activiteiten dat tot en met de kerst duurt. U hoort voorzitter van het cultureel najaar Hillegom, Renske Hamstra.
1: Zaterdag 29 augustus ging de vierde editie van het cultureel najaar Hillegom van start. Het cultureel najaar is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties in Hillegom.
2: Nou, we vieren dat elke jaar in de laatste weekend van augustus met het openingsconcert van de Harmoniekapel, pompconcert. Maar tevens hijsen we de vlag om een heel najaar van culturele activiteiten vol kunst, cultuur, muziek in te leiden.
1: De Hillegomse Harmoniekapel verzorgde op 29 augustus de opening met het traditionele pompconcert.
2: Ja, we hebben een bordenvol programma met concerten. We hebben instuiven voor de orkesten. We hebben dingen van de muziekschool, open dagen. Maar ook onze kunstvereniging heeft een hele mooie show van allemaal kunstwerken in de etalages de komende september. En in november de grote open atelierroute. Maar ook de vrienden van Oud Hillegom zijn van de partij met open monumentendagen en een mooie rondleiding rond al ons cultureel erfgoed. En nou, zo zijn we met heel veel partijen bezig en sluiten natuurlijk het jaar bordenvol af met kerstactiviteiten en Sinterklaasactiviteiten. Een sing-along met Sint, maar we hebben ook de Herdertjestocht hier in de Maartenskerk en nog diverse kerstconcerten.
1: Tijdens het openluchtconcert verzorgde burgemeester Roberta ter Hark en wethouder Rory Samrek de officiële opening van het cultureel najaar 2026.
3: Het cultureel najaar betekent vooral heel veel hele fijne, mooie activiteiten. En het motto van het cultureel najaar is ook iedereen kan meedoen. En dat betekent dat er voor alle leeftijden, voor allerlei mensen met verschillende interesses, er gewoon hele mooie activiteiten zijn waarbij ze kunnen genieten van kunst, muziek, dans. Nou ja, alle creatieve dingen die Hillegom eigenlijk te bieden heeft.
2: Waarom doen we dit? Omdat wij in Hillegom met alle culturele partners samen veel sterker en mooier voor onze burgers een mooi programma neer kunnen zetten. En dat we hebben gemerkt dat als je muziek bij kunst doet, dat ook weer mensen trekt om naar kunst te kijken. En als wij kunst bij muziek doen of muziek in de mooie monumenten spelen, dan is er verbinding met elkaar. En dat trekt publiek en mensen vinden de evenementen daardoor ook veel leuker en aantrekkelijker.
3: We hebben ook zeker najaarsfeesten in Hillegom. Die komen er ook binnenkort weer aan met de kermis en ook de harddraverij. Dus daar zien we ook zeker naar uit. Maar dit is inderdaad wat uitgebreider dan dat. En loopt ook tot het nieuwe jaar. Want ook Sinterklaas valt eronder en de kerstconcerten. En eigenlijk heb je vanaf nu ongeveer ieder weekend wel iets moois te doen in Hillegom. Ik vind het altijd ontzettend gezellig. Het is echt heel erg leuk. En het fijne aan de kerk en dit popconcert ook is dat het eigenlijk een inloopconcert is. Dus mensen kunnen in- en uitlopen. Ook lekker van het centrum genieten. Dus ook andere dingen doen. Maar als je denkt, ik heb even een stukje bezinning nodig, of ik vind het leuk om even te ontspannen bij een beetje muziek. Kom dan vooral kijken, zou ik zeggen.

Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
5: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
4: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
6: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
4: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
8: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
9: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

meer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
6: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
5: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
7: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
5: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
10: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
11: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
10: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
9: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 9 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
5: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
4: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
6: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
7: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
6: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
4: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

ik wens je weer een hele goede dag. Het is weer vrijdag 6 uur geweest. Of maandagavond 9 uur. En dat betekent dat u het komende uur kunt luisteren naar de Bouwboemers op onze lokale omroep Bouw. En u weet het, de Bouwboemers, dat is muziek uit de hitparades van de jaren 60. Van de vorige eeuw moeten we er dan weer achter zeggen. Oh, wat lang geleden. We hebben ook nieuwtjes uit de regionale krant, eveneens van 60 jaar geleden. En een overzicht van de top 10. U raadt het al, ook die is van 60 jaar geleden. Maar centraal staat natuurlijk de muziek uit die tijd. En we beginnen met de allereerste plaat. Een plaat die binnenkwam in de top 40 van 60 jaar geleden. Hier zijn de Pretty Things. En het nummer dat heet A House in the Country.

Dat is een plaat die precies 60 jaar geleden binnenkwam op nummer 40 van de Veronica Top 40. The Pretty Things. En nou niet bepaald een van de bekendste nummers van ze, namelijk A House in the Country. En we hebben inderdaad die top 40 van 60 jaar geleden voor ons liggen. En dat is de top 40 van 27 augustus 1966. En die kon u elke zaterdagmiddag beluisteren bij Veronica. Radio Veronica tussen 2 en 4 uur. Dit

0: Ik zou het eigenlijk niet eens meer weten dat ze deze plaat in de tijd hebben opgenomen. De Sandy Coast is dat natuurlijk, met zang van Hans Vermeulen. En het nummer We'll Meet Again. En dat is een heel bekend nummer natuurlijk van Vera Lynn. In het kader van de Tweede Wereldoorlog is dat uitgebracht in de tijd. Maar de Sandy Coast die heeft een eigen draai aan dit nummer gegeven. En daarmee kwamen ze binnen op 39, 60 jaar geleden in de top 40. En het nummer We'll Meet Again. We hebben trouwens nog een nieuwe binnen in de top 40. En wel op 38. Woody Bully kennen we allemaal van Sam the Sham en de Pharaohs. Maar ze hebben ook het nummer Little Red Riding Hood opgenomen. En die kwam binnen op 38.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.
2: Dit is Bo.
3: Au!
4: Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

0: Sam the Sham and the Pharaoh zijn dat. Woolly Bully, ik zei het al, is heel bekend. En deze is wat minder bekend van ze. Maar hij kwam wel binnen op een 38e plaats in de hitparade van 20 augustus 1966. Dit zijn de Boboomers.
1: Oud nieuws bij Boboomers.
0: En we gaan weer een berichtje voorlezen uit een van de regionale kranten van 60 jaar geleden. En dat is het Leids Dagblad van 2 september 1966. En daarin staat dat de heer Heil bedankt als raadslid in de gemeente Warmond. En het Leids Dagblad die schrijft daarover het volgende. Wethouder W. Heil heeft gisteravond burgemeester F. Langemeijer een schrijven doen toekomen waarin hij meedeelde te bedanken als lid van de Warmondse Raad die dinsdag geïnstalleerd wordt. Ook de heer J. van der Voet zou het voornemen hebben te bedanken voor het raadslidmaatschap. Zij vormen samen de protestants-christelijke fractie. De oorzaak van dit bedanken is gelegen in een controverse met de KVP-fractie. De voorzitter van deze fractie, de heer Willemsen, heeft gisteravond tijdens een gesprek ten huize van de wethouder meegedeeld dat de heer Heil voor de KVP geen aanvaardbare figuur meer is als wethouder. En de KVP-beslissing was gevallen op grond van de volgende argumenten. Het veel te starre subsidiebeleid van de heer Heil. Omdat de heer Heil tegen het plan tot ontwikkeling van de Zwanburgerpolder zou zijn. En de privé-liberale bindingen van de wethouder. De heer Heil wees er vanmorgen op dat hij op deze wijze niet, ook niet als raadslid, met de KVP kan samenwerken. En dat hij daarom bedankt heeft voor de nieuwe raad die volgende week voor het eerst bijeenkomt. Ondanks zijn drukke werkzaamheden heeft hij zich volgens hemzelf als geboren en getogen Warmonder steeds gegeven om de belangen van de gemeenschap te dienen en zich daarbij volledig in te zetten. Nou, dat was dus een berichtje dat de heer Heil van de protestants-christelijke fractie bedankt als raadslid omdat de KVP in Warmond hem niet wil aanvaarden als wethouder van die gemeente. Een berichtje uit het Leids Dagblad van 2 september 1966. Dit zijn de Boboomers en we draaien muziek van 60 jaar geleden.

0: niet aan de radio. Hij heeft een paar keer deze plaat. Ik heb hem al eens eerder gedraaid in dit programma. Cliff Bennett en de River Rousers en Got To Get You Into My Life. En af en toe dan hoor je hem een klein beetje hikken. En laat dat nou in de originele plaat zitten. Ik heb dat in de tijd uitgebreid uitgezocht. Want alle exemplaren die ik tegenkwam, daar zat dat hikje in. Maar het zit gewoon origineel in de plaat. Cliff Bennett en Got To Get You Into My Life. En die kwam binnen op 37 in de top 40 van 60 jaar geleden.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.
0: Dit is Bo. Van eigen bodem, hier zijn die Outsiders uit Amsterdam met Keep On Trying.

0: netjes in mono, zoals het hoort in de 60 jaren. The Outsiders met zang van Wally Tax. En trouwens, hij bespeelde ook de mondharmonica. En het nummer Keep On Trying, wat wij draaiden in deze Bo Boomers. En ik zei het net al, netjes in mono. En trouwens, je kunt het hele programma Bo Boomers in mono beluisteren. Hier op onze lokale omroep Bo. Het is trouwens het enige programma wat in mono wordt uitgezonden. Want muziek uit de 60 jaren, dat hoort gewoon in mono.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Weer een berichtje uit de krant van 60 jaar geleden. De Leidse Courant van 31 augustus 1966. En dat gaat over Noordwijkerhout en de Zilk en de PTT. Want de drukte aan de loketten op het postkantoor in Noordwijkerhout is dermate toegenomen dat ingaande 12 september... de uren van openstelling van het postkantoor aanmerkelijk worden uitgebreid. Vanaf die datum is het kantoor van maandag tot en met vrijdag geopend, van 8:30 tot 12:30 's morgens en 's middags van 2 tot 6 uur. Op zaterdag is het kantoor gesloten. Het kantoor in de Zilk is vanaf 12 september voor post- en telegraafdienst geopend, 's morgens van 9:30 tot 12:30 en 's middags van 2 tot 3 uur. En op vrijdag is het kantoor in de Zilk tevens nog geopend tussen 5 en 6 uur. En dat weet de Leidse Courant te melden op 31 augustus 1966. En je kan zeggen wat je wil, maar wat het dienstbetoon van de PTT betreft, tegenwoordig PostNL is er toch wel heel wat veranderd in al die jaren.

Als de een of andere onverklaarbare reden moet ik nu aan Robert en Brink denken. Dat zijn de Beach Boys en hun bekende God Only Knows. En vaste tv-kijkers, die weten het natuurlijk wel waarom ik aan Robert ten Brink moet denken als ik deze plaat van de Beach Boys draai, God Only Knows. Plaat die trouwens binnenkwam op 27 in de hitparade van precies 60 jaar geleden. En nu we het toch over die hitparade van 60 jaar geleden hebben, nou, het is weer tijd voor dit. Het overzicht van de top 10 van precies 60 jaar geleden. En dat is de top 10 van 27 augustus 1966. Op nummer 10, de mamas en de papa's, I Saw Her Again. Nummer 9, Will Andy en Mickey Day, allebei met Oh What A Kiss. Nummer 8, The Hollies met Bus Stop. Nummer 7, The Kings met Sunny Afternoon. Hey, er staat een fout hier in de top 40, zie ik hier. Want op nummer 7 staan de Kings met Sunny Afternoon. En op nummer 6, daar staan de Kings met Sunny Afternoon, staat hier. Hey, dan moet ik toch eens eventjes nakijken hoe dat zit, want dat is niet helemaal goed. Afijn, één plaats staat in ieder geval op de 6e of de 7e plaats. En dat is niet Sunny Afternoon van de Kings. Nummer 5, Los Bravos met Black is Black. Nummer 4, en oude nummer 1, Karin Ken met Dans je de hele nacht met mij. Nummer 3, The Loving Spoonful met Summer in the City. En vorige week stond hij op nummer 1. Maar hij is gezakt naar nummer 2, The Trucks met With a Girl Like You. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben van precies 60 jaar geleden. Sterker nog, we hebben een dubbele nieuwe nummer 1. Want vorige week stond Yellow Submarine van de Beatles op nummer 5. En deze week is die doorgestegen in één keer naar nummer 1. Maar ook met de andere kant van de plaat, namelijk het nummer Eleanor Rigby. En dat betekent dat we ze allebei gaan draaien hier deze middag. Op deze avond, moet ik zeggen, hier in de Bouwboomers. Hier zijn de Beatles met achtereenvolgens Yellow Submarine. En daarna Eleanor Rigby. In the town.

Come on, come on.

0: Amanda Rigby en het is een dubbele nummer 1 deze week voor de Beatles. Allereerst draaiden we Yellow Submarine en daarna de andere kant van de plaat, namelijk Eleanor Rigby. En precies 60 jaar geleden stonden ze nummer 1 in de top 40. Trouwens, je weet het, het programma bestaat de laatste week uit twee delen. Muziek uit de hitparade van precies 60 jaar geleden. En die hebben we in het eerste half uur van dit programma gedraaid. En nu is het tijd voor muziek uit 1962, want we hebben weer wat leuke platen uit de hitparades van dat jaar uitgezocht. En nou, luistert u maar.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.

zijn de Everly Brothers. En ik kan u vertellen dat ze in april 1962 in de hitparade stonden met dit nummer Crying in the Rain. En daarmee bereikten ze een 9e plaats in de hitparade. Toen ik deze plaat tegenkwam, denk ik, ja, die ga ik toch draaien. Hoewel het Nederlandstalig is. En we draaien over het algemeen meestal Engelstalig. Maar zo af en toe, dan mag er ook best wat anders tussendoor. Per slotverrekening stond hij niet voor niks in 1962 genoteerd. Nou, dan moet ik even wat bij vertellen. Want het is het nummer Katinka van de Spelbrekers. En ik kan u vertellen dat ik had een buurman en die had een verhuisbedrijf. En het was vakantie en ik had niet zoveel te doen. Ik denk, weet je wat, ik ga hem een keertje helpen bij een verhuizing. Toen keek ik naar mijn spierballen en toen dacht ik, nou, misschien niet zo'n best idee. Maar ik heb het toch gedaan. En toen moesten we een gezin verhuizen van Sassenheim naar Putten. Ik kan dat toch goed herinneren. En dat gezin, dat had een dochter en dat heette Katinka. En die Katinka, dat vond ik een heel aparte naam. En daar moest ik weer aan denken toen ik deze plaat tegenkwam van de Spelbrekers. Uit 1962 ook. Uit mei 1962 zelfs. Hier zijn de Spelbrekers en Katinka.

christelijke fractie in Warmond. Datzelfde speelde eigenlijk ook in Lisse in 1966. Althans, dat weet de Leidse Courant te melden op 30 augustus van dat jaar. Het heeft in Lisse nog nooit zo gespannen om de bezetting van de wethouderszetels als nu het geval is. De strijd wordt gevoerd om de beste man op de juiste plaats, maar de politieke kleur die speelt eveneens een zeer grote rol. De strijd in de KVP ging niet alleen om de figuren van de heer Mesman of paardenkoper, doch spitst zich nu toe omtrent de heer Van Leeuwen of de heer W. Roos. We hebben reeds eerder medegedeeld dat de heren Bet en paardenkoper om de meningsverschillen in de KVP-fractie in zaken de wethoudersbenoemingen hun ontslag als raadslid hebben genomen. Naar hun mening zou de heer P. Van Leeuwen van de Partij van de Arbeid in aanmerking dienen te komen voor de bezetting van protestantse zijde, hoewel hij deze man dus een zitting heeft voor de Partij van de Arbeid, terwijl de heer paardenkoper zich voor de KVP-zetel beschikbaar wilde stellen. De meerderheid van de KVP kon zich hiermee niet verenigen en sprak zich uit voor de heren Mesman en Roos, hetgeen de heren Bet en paardenkoper deed heengaan. Nou, het spande nogal in de verschillende plaatsen tussen de KVP en de protestants-christelijke fracties, allereerst in Warmond. Maar nu weet de Leidse Courant op 30 augustus 1966 ook het nodige te melden over de perikelen tussen beide partijen in de gemeenteraad van Lisse.

0: dat is Paul Anka en zijn carrière die bestrijkt een aantal decennia, mag je wel zeggen. Want You're Having My Baby, kan ik me nog herinneren. En dat klinkt toch heel wat anders dan dit nummer Love Me Warm and Tender, waarmee hij in 1962 toch wat succes had. Want hij bereikte een vijfde plaats in de Nederlandse hitparade in 1962.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.
2: Dit

0: Levens in de stad. En eigenlijk hetzelfde verhaal wat ik er straks over Paul Enka hield, kan ik ook nu weer houden over Roy Orbison. Dat hij vele jaren lang hits heeft gehad in de Nederlandse hitparade. En dit was zijn nummer Dream Baby uit 1962.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En weer een berichtje uit de krant. En wel het Leids Dagblad van 3 september 1966. Want de krant die meldt het volgende. De Raad van Hillegom kwam gisteravond onder voorzitterschap van burgemeester Van Niekerk in openbare vergadering bijeen. Het belangrijkste agendapunt was het principebesluit tot de bouw van een nieuwe zweminrichting De Vossen nabij de sportvelden van VV Hillegom. De heer W. Imtoren van de protestants-christelijke fractie, daar hebben we ze weer, die kon zich indenken dat de investering van 1.800.000 gulden voor het college een moeilijke zaak betekende en vroeg of het schetsplan niet alleen in de commissie van gezondheid, maar ook van openbare werken zal worden besproken. Op de verstrekte plattegrond missen de insiders veel details. De heer Imtoren meende dat de eerste ruwe raming aan de krappe kant is. De voorzitter zegt ertoe dat de architecten zijner tijd in de raad het plan zal toelichten. Een berichtje was dat uit het Leids Dagblad van 3 september 1966 om een principebesluit te nemen in de gemeenteraad voor een nieuwe zweminrichting De Vossen nabij de sportvelden van de VV Hillegom. Nou, een hele goede avond. Dit is Piet van der Voren en dit zijn de Bo Boomers.

Richard is dat en Do You Wanna Dance? Ja, het is een oude nummer 1 uit 1962. De zomer van 1962. Toen stond hij met deze plaat in de Nederlandse hitparade.

Dank u wel. Met dank aan Peter Brouwer voor het maken van deze prachtige jingle. En hij zei ook tegen mij, je moet vooral eens luisteren naar de zang. Want die is toch echt heel erg goed. Nou, Peter, je hebt helemaal gelijk. Het is alweer tijd voor de laatste plaat in deze Bo Boomers. Hier is Brian Island. De plaat die later nog een keer is uitgebracht. Maar deze komt uit 62. Hier is Ginny Come Lately.

keer een hit gehad met deze plaat. En dat was de eerste keer in 1962. Wine Island is dat en zijn Ginny Come Lately. Het zit er weer op voor de Bouwboomers voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte, zelfde zender. Dat is vrijdag om 6:00. En de herhaling die is op maandagavond om 9:00 hier op onze lokale Omroep Bouw. We gaan er uiteraard weer uit met een instrumentaaltje. En heel toevallig weer met The Shadows. Hier is Wonderful Land. Graag tot volgende week.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
6: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
5: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
7: Hij zet 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator. En hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
5: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
11: Je kunt nu luisteren naar het programma Vive la France. zon staat garant voor een uurtje. Heerlijk.

Ja, dames en heren, als er iemand geen ander bewogen leven heeft gehad, dan is het wel natuurlijk Edith Piaf. En zij opende het programma Viva la France, waar je op dit moment naar luistert. Een uurtje heerlijke Franstalige muziek. En Edith Piaf die opende het met dat prachtige emotionele lied Non, non, je ne regrette rien. Nee, ik heb nergens spijt van. Zo heeft ze geleefd. Het leven heeft ze optimaal geleefd. Met muziek als in eerste plaats, met vrienden om zich heen, goede vrienden, foute vrienden. Maar op de top leefde zij. Edith Piaf uit 1960 kwam het hele prachtige mooie lied van Edith, volledig gezegd, Giovanni Gassion, 1915 geboren. En in 1963, na een auto-ongeluk in Zuid-Frankrijk, overleden. Ja, ze heeft het overleefd, maar ze wilde heel snel, te snel weer optreden. En ze met, geef mij mijn morfine, ik moet zingen, ik moet optreden. Ja, en dat die morfine werd al, toch al te veel van deze Mon Piaf, de straatmus, het meisje mus. Letterlijk op straat geboren. Een zeer bewogen leven. Wij gaan lekker kennis maken, als u dat nog niet weet, van alles van Edith Piaf. U kent er, natuurlijk het leven van haar, wat zij geleefd heeft. En dat was heel intens. We gaan er lekker veel van draaien. Van Edith Piaf gaan wij over naar Marie Laforêt. Ook een zeer mooi bewogen, maar toch al wat andere leven gehad. Want ze genoten volop. Ja, Edith Piaf natuurlijk ook. Maar Marie Laforêt, dat is toch al een dame die toch al in het mooie Genève woonde de laatste jaren van haar leven. En daar was getrouwd met een antiekhandelaar. En dat heeft een prachtig mooi leven gehad. Ja, Marie Laforêt. Want ze zegt ook, ja, Genève, daar komt ze dus vandaan. Onder andere, daar heeft ze gewoond, aan het meer van Genève. Lac Le Mans, Genève, ou bien Genève. Wat ben jij, een prachtstad. En dat is ook 1998.

Ja, zeer emotionele uitvoering van niemand minder dan Josephine Baker. U kent haar verhaal, het striptease-danseresje met dat bananenrokje aan. En later heeft ze de leven heel anders aangepakt. Is zij moeder geworden van zo'n 20 weeskinderen in het Zuid-Frans, bij de Dordogne. Daar heeft ze een kasteel gekocht en daar verwende zij de kinderen die het gewoon heel hard nodig hadden. Later is ze aan die grote uitgave natuurlijk. Ja, een kasteel met 20 kinderen die je moet voeden, is zij daar failliet gegaan. Maar haar collega's in Parijs die hebben gezegd, kom mee, we gaan weer een paar mooie platen maken. Jij moet geld verdienen, jij moet dat prachtige werk wat je doet in Zuid-Frankrijk, dat moet jij voortzetten. Dus ze heeft prachtige mooie liederen gemaakt. En dit lied van haar en van Edith Piaf heeft zij op de plaat gezet. La Vie en Rose, 1968, Josephine Baker. Prachtig mooi gezongen en door vele, vele anderen ook op de plaat gezet. We gaan even luisteren, een paar minuten, naar die schitterende zangeres Jacqueline François. Niet zo bekend, maar één prachtig mooi nummer heeft zij ook geschreven. En is ook door anderen ook op de plaat gezet. Mon cœur est un violon. Mijn hart is een viool. Hoe mooi kan je het zeggen?

Ja, daar zingt ze graag over natuurlijk, de geliefden van Parijs. De Parijs is een zeer romantische stad, waar we iedereen, La Ville Lumière, en ja, ook de romantische stad is. Iedereen zegt van, jongen, dat is het fantastisch mooi. Niet alleen de hoogtepunten, Arc de Triomphe, Eiffeltoren, noem maar op, de Notre Dame. Ook zeer indrukwekkend. Je moet tegenwoordig als buitenlander moet je ervoor betalen om de Notre Dame in te gaan. Dat gaf wel wat kritiek. Maar goed, dat was in ieder geval Edith Piaf die daar zong de geliefden van Parijs van 1948. Zo lang is dat weer geleden. Ja, deze Edith Piaf, Parijs geboren. Nou, daar ga je al, daar ga je inderdaad leven. Maar een zeer bewogen leven heeft gehad, deze Edith Piaf. En dochter van een kroegzangeres en een acrobaat. Nou ja, en haar grootmoeder die nam haar mee naar Van Parijs, naar die zondige stad. En die grootmoeder runde een bordeel in Normandië. Nou ja, dat is ook niet heel bevorderlijk. Maar ze is er geweldig doorheen geslagen met goede mensen, slechte mensen om haar heen. Maar altijd maar dat zingen en muziek, dat was voor haar alles. Goed, we gaan even lekker luisteren naar Adamo. Adamo, die ja, gelukkig heel onder ons, deze Italiaan, Salvador Adamo, uit 1965. En die zegt heel romantisch, mijn handen op jouw schouders.

Ja, een korte eenmalige samenwerking was dat met de mannen van Lyon, de Compagnons de la Chanson. En zeg nou, we hebben, het klinkt allemaal prachtig, alles zo samen, zei Edith Piaf. Maar ja, die mannen zijn een beetje te aardig, te lief. Het waren niet helemaal haar types. Maar goed, het was in ieder geval een leuke samenwerking uit 1946 met dat de Trois Cloches. Drie klokken. Ook André van Duinenskier op de plaat gezet, maar dat was zeer hilarisch. Oké, dames en heren, zo halfwege het programma gaan we nog even lekker luisteren naar El Chato. En die heeft een heel vrolijk nummer in voor ons in de pet. En daar gaan we even naar luisteren. Leuk dat u luistert trouwens hier naar het programma Viva la France, hier gepresenteerd door Bo, de omroep van de Ballenstreek. En we gaan even mooi lekker genieten van El Chato, El Danse, Balance.

0: Ja, ondanks het hele verdriet wat Edith Piaf meegemaakt en haar hele leven. Kind verloren, man verongelukt en zelf ook zeer zwak en vaak ziek. Maar goed, wat blijft ze zingen? Het leven is mooi. Het is zo mooi. Te beau, tu sais. Het is mooi, weet u wel. En dat is Edith Piaf ten voeten uit. Prachtig mooie, geweldige zangeres. Wil nog heel veel van genieten. Wat die prachtige, heerlijke levensliederen heeft ze gemaakt. Edith Piaf. Goed, dat komt zeker nog vast een keer terug in het programma. We gaan naar die andere grootheid hier op het top Française. Dat is natuurlijk, heb ik het over Juliette Gréco. Ook helaas een aantal jaar geleden ons ontvallen. Maar we kunnen nog steeds genieten. Zoals muziek van Edith Piaf kunnen we nog steeds genieten. En van Juliette Gréco, idem dito. Juliette Gréco met Paname.
1: Paname, on t'a chanté sur tous les tons. Y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi, de quoi donc, Paname. Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau que je veux baiser comme il faut, comme savent baiser les gigolos. Paname, soleil a mis son pyjama. Ouais, tu t'allumes et dans tes bas, y a Monsieur Haussmann qui te fait du plat. Paname, et viens m'aimer comme autrefois, la nuit surtout, quand toi et moi, on marchait vers, on ne savait quoi. Paname, y a des noms de rues que l'on oublie, c'est dans ces rues qu'après minuit, tu me faisais voir ton petit Paris. Paname, quand tu chialais dans tes klaxons, perdu là-bas parmi les hommes, tu venais vers moi comme une vraie mou.

0: Ja, een prachtige ode, een liefdesverklaring zou je kunnen zeggen, van René Joly met Chimène. En dat komt allemaal uit 1969, ook weer 100 jaartjes geleden. Maar dat was wel de tijd dat de mooiste muziek toen gemaakt werd van het Franse chanson. En daar kunnen we nog steeds van genieten. René Joly. We gaan even luisteren naar Charles Dumont. En die heeft het heel simpel. Hij zingt een lied en dat gaat over een lied. En dat heet ook heel simpel. Ook zo genoemd, Charles Dumont met Une Chanson en 1977. Lekker geniet nog eventjes, dames en heren, want het is over en voorbij dit programma, voordat we het weten.
1: Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie, le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille.

Ja, Charles Dion die tekende daarvoor met une chanson. Ik wil graag een lied voor u zingen. Ja, dames en heren, dat betekent dat we even een blik op de klok werken. Want ik heb nog iets van prachtig mooi lied. Het mooiste lied van Edith Piaf. Milor heb ik voor u klaarstaan. En met die klanken wil ik u graag afscheid nemen van u. En de mooie muziek van het Franse chanson. En dat doen we natuurlijk met Edith Piaf. Edith Piaf die zo prachtige dingen heeft gemaakt. En dit is altijd een van de meest emotionele dingen die zij gedaan heeft. Edith Piaf natuurlijk met Milor. En met die klanken zeggen we al. Leuk dat u geluisterd heeft, dames en heren. Tot volgende week. Maak er een mooie week van. Ongevraagd.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
11: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24a. Tot snel!
3: is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
9: De Jong Kamperen Recreatie is dé specialist op het gebied van caravans. Is dealer van topmerken als Fendt, Eriba, Büssner en Hobby. We bieden een ruime keuze en er is een caravan voor elk budget. Verder kun je jouw caravan nog verder uitbreiden met handige accessoires. Wij helpen je graag bij het vinden van de caravan die bij je past.
10: Bezoek de showroom van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
11: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: taking a hike to the heating.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 2 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven.